0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaarliggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud-international benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. We've

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijk record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishten in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiërs zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Na zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: you. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraagd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaarliggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud-international benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishte in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiërs zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Na zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat de teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaar liggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud International benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraak hierover leidde tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishte in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiër zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Na zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 9 uur.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes-motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6-motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaarliggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht de tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verdediger Maxime Dekker vertrekt bij AZ. De 22-jarige speler heeft aangegeven dat hij op zoek gaat naar een nieuwe club om zo meer speelminuten te kunnen maken. Dekker stroomde destijds door vanuit de jeugdopleiding naar de eerste selectie van de Alkmaarders. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om een vaste basisplaats te veroveren. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger kijkt desondanks zonder wrok terug op zijn periode in Alkmaar. Hij laat weten dat hij de club niet kwalijk neemt en dat het volgens hem geen zin heeft om andere dingen te verwijten. Dekker richt zich nu volledig op zijn eigen spel en de zaken waar hij zelf invloed op heeft. De afgelopen 2 jaar heeft hij naar eigen zeggen te weinig gespeeld in het eerste elftal, waardoor hij nu klaar is voor een nieuw avontuur. Wat de exacte reden is dat hij die laatste stap naar de basis niet kon zetten, vindt de voetballer zelf lastig te verklaren. Waar de toekomst van de centrale verdediger ligt, is nog onduidelijk. Er is inmiddels concrete interesse getoond vanuit zowel binnen- als buitenland. Dekker geeft zelf de voorkeur aan een langer verblijf in de Nederlandse competitie, maar hij benadrukt dat de uiteindelijke keuze zal vallen op de club met het beste sportieve plan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan een file op de A7 Heerenveen-Hoorn bij de afsluitdijk 3 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem. Dus afrit de beeld, knopen de lunetten 3 kilometer file door politieonderzoek. 20 minuten vertraging, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Utrecht 2 kilometer file.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-coureurs vrezen voor grote problemen met het elektrisch vermogen tijdens de komende Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Door het gebrek aan zware remzones op het Belgische circuit is het voor de motoren lastig om de batterij voldoende op te laden. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso waarschuwt dat rijders grote delen van een ronde zonder extra elektrisch vermogen kunnen komen te zitten. Zonder deployment valt de auto terug op de verbrandingsmotor van 540 pk. Volgens Alonso moeten coureurs strategisch kiezen waar ze de energie inzetten om te voorkomen dat ze in de snelle tweede sector van het circuit volledig zonder vermogen zitten. De zorgen van de Spanjaard die worden gedeeld in de paddock. Max Verstappen en Oliver Berman verwachten eveneens een zware uitdaging op het gebied van energiemanagement, vergelijkbaar met de situatie op het circuit van Silverstone. Na Spa-Francorchamps worden ook de circuits van Monza en Suzuka onder de huidige motorreglementen als problematisch bestempeld. De organisatie achter de Formule 1 heeft inmiddels stappen gezet om het probleem in de toekomst aan te pakken. Om de afhankelijkheid van de batterijenergie te verkleinen, verschuift de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor vanaf de komende jaren van een 50-50 verdeling naar een 60% vermogen uit de traditionele motor en 40% uit het elektrische deel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: I can feel

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse volleyballers hebben definitief naast een ticket voor de Volleyball Nations League gegrepen. De ploeg slaagde er in Den Haag niet in om de European League te winnen na een nederlaag in het tweede finale duel tegen Finland. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorafgaand aan het duel legde bondscoach Joel Banks de nadruk op koelbloedigheid en nauwkeurigheid. Na het eerdere verlies in Finland heerste er binnen de selectie vooral boosheid op zichzelf, omdat de kansen daar niet werden benut. De opdracht in eigen huis was helder, maar zwaar. Er moest ruim gewonnen worden om Finland te passeren op de wereldranglijst en een beslissende golden set af te dwingen. Ja, dat bleek dus onhaalbaar. Na een moeizame openingsset was de directe kans op promotie al snel verkeken. Hoewel Nederland onder leiding van Sil Meijs nog knap terugkwam tot een 1-1 in sets, trokken de aanvallend sterkere Finnen de winst met 3-1 naar zich toe. Bij de volleybalvrouwen is dus weer optimistischer. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski die heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Nations League. Na een eerdere overwinning in 3 sets op Duitsland zorgden de overige resultaten op de ranglijst ervoor dat een positie bij de beste 8 teams nu definitief een feit is. Ja, de vrouwen reizen hiermee met het gewenste resultaat af naar de finale week.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. 25 minuten vertraging, 3 kilometer file vanaf Zevenaar. A27 Almere richting Gorkum zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Lunetten door opruimwerkzaamheden. 4 kilometer file, daardoor 2 kilometer file op de A28 Amersfoort-Utrecht. En een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Bij Otterlo staat 3 kilometer file door werkzaamheden op de A27.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch schaatskampioene Marijke Groenewoud heeft de Nederlandse titel marathonskaten veroverd. De Olympisch kampioene reed in Oldebroek solo over de streep en pakte 3 rondes voorsprong op de rest van het veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Groenewoud stond aan de start als de grootste titelkandidaat en maakte die status volledig waar. De rest van het veld was geheel kansloos tegen haar aanvalsdrift. Haar ploeggenote Sophia Schilder legde uiteindelijk beslag op de tweede plaats. Groenewoud reed al eerder enkele skielerwedstrijden, waaronder een driedaagse wedstrijd die haar humeur destijds flink vergalde. Groenewoud liet toen duidelijk weten dat ze houdt van actie en ontsnappingen om een marathon levendig te houden, in plaats van een peloton dat alleen maar afwacht op een eindsprint. Ze stoorde zich destijds aan de passieve tactiek van concurrenten zoals Lianne van Loon, die zonder ploeggenoten reed en daarom bewust gokte op de sprint. In Oldebroek kreeg de Zaanlander rijdster de aanvalskoers waar ze op hoopte. Terwijl Groenewoud solo wegreed, ontstond er achter een tactische strijd om het zilver. Ja, Schilder die profiteerde optimaal van de situatie. Ze wist eveneens te ontsnappen, pakte 2 ronden voorsprong op de rest van de achtervolgers en stelde zo dus de tweede plaats veilig. Ja, en met deze dubbelslag heeft de formatie van Albert Heijn Zaanlander het podium in Overijssel volledig naar de hand gezet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is uitgelopen op een grote teleurstelling. De Ierse vechter gaf in zijn partij tegen Max Holloway al na ruim een minuut op vanwege een blessure aan zijn been. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, McGregor begon de wedstrijd in Las Vegas nog agressief met een trap, maar direct daarna ging het mis. Hij had zichtbaar moeite om te blijven staan. Tegenstander Max Holloway merkte die fysieke problemen direct op en hield in terwijl hij de scheidsrechter aankeek. Na iets meer dan een minuut besloot McGregor dat hij niet verder kon en staakte de strijd. De Ier verliet strompelend de arena en stond na afloop niemand te woord. Op sociale media liet hij weten dat de blessure volkomen onverwacht kwam en dat hij fit aan het gevecht was begonnen. Het gevecht was de eerste officiële partij voor McGregor sinds 2021. De afgelopen jaren kwam de voormalig kampioen vaker in het nieuws door incidenten buiten de sport en fysieke ongemakken, waaronder een eerdere schorsing na het missen van dopingcontroles. Ondanks de korte duur van het gevecht zorgde de rentree voor een uitverkocht huis en een recordopbrengst voor de organisatie. Of dit het definitieve einde van zijn sportieve carrière is, is nog niet bekend. De UFC-wereld heeft in ieder geval verslagen gereageerd op deze vroege anticlimax.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier door grenscontrole. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Lunette 10 minuten oponthoud. En ook op de A27 verderop bij knooppunt Everding is de vertraging ook nog eens 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische tennisspeelster Linda Noskova heeft het prestigieuze vrouwentoernooi van Wimbledon gewonnen. In een Tsjechische finale versloeg zij haar landgenote en goede vriendin Karolina Mugova. Nou, het was sommigen hier voor Grand Prix Radio. Voor Noskova is dit haar allereerste Grand Slam titel. De overwinning zorgde voor veel emoties op de baan en ook op de tribune. Na afloop liet de winnares weten dat alle vreugdetranen en het harde werk het uiteindelijk helemaal waard zijn geweest. Moskova bedankte haar opponenten en benadrukte dat ze samen geschiedenis hebben geschreven. Tegenstander Mugova, die wordt gecoacht door de Nederlander Sven Groeneveld, verloor de finale van haar landgenoten. Mugova gaf na de spannende eindstrijd toe dat het resultaat hard aankwam, maar sprak desondanks erg lovende woorden over de winnares. Ze noemde Noskova een geweldig persoon die de titel volledig heeft verdiend. De finale bracht ook mooie herinneringen boven aan 40 jaar geleden, toen er voor het laatst twee Tsjechische speelsters in de eindstrijd stonden. Negenvoudig winnares Martina Navratilova, die destijds in die finale speelde, keek toe vanaf de tribune en hield het eveneens niet droog. Noskova eerde tijdens de wedstrijd ook haar overleden moeder met een kushandje naar boven en bedankte haar aanwezige familie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
0: You've

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier oponthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En door een autobrand is de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht bij Hoek.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz breekt direct met zijn succesvolle coach Bob Corby. Na een samenwerking van 8 jaar kiest de tweevoudige Olympisch kampioen voor een nieuwe richting. En dat heeft geleid tot onbegrip bij de coach. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de 76-jarige Corby komt het besluit van Stolz totaal onverwacht. De Amerikaan deed tot voor kort nog gewoon mee aan het zomerprogramma, maar gaf enkele weken geleden aan te willen overstappen naar een andere trainer. Ja, en Corby laat weten dat hij nog altijd verbijsterd en geschokt is door het nieuws. Hij probeert de beslissing te begrijpen, maar de breuk komt voor hem als een complete verrassing. Stolz legt uit dat hij vooral naar de lange termijn kijkt. Hoewel hij Corby omschrijft als een uitstekende coach die hem enorm heeft geholpen, wil de schaatser zich nu al richten op zijn plannen tot het jaar 2034. Stolz geeft aan dat hij niet weet hoe lang zijn voormalige coach nog door wil gaan met zijn werk. Daarom start hij liever nu al met een nieuwe opzet. De samenwerking begon toen Stolz 18 jaar oud was en heeft het duo sindsdien grote successen gebracht. Onder leiding van Corby pakte de schaatser wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter, de wereldtitel allround en het zilver op het WK Sprint. Het absolute hoogtepunt volgde eerder dit jaar tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar won Stolz goud op de 500 en 1000 meter en pakte hij zilver op de 1500 meter. Ja, en wie zijn nieuwe coach wordt, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Del een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De rechterrijstrook is dicht, ook de afrit is dicht, kost je ook 10 minuten. En door een spoedreparatie op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten ook 5 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos kiest voor een voorzichtige aanpak bij de terugkeer van Ruben van Bommel in de hoofdmacht. Hij ontbrak in de wedstrijdselectie voor het oefenduel tegen het Poolse Rakuf, omdat de technische staf geen enkel risico wil nemen na zijn langdurige blessureleed. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel staat inmiddels 10 maanden aan de kant en wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten. De vleugelaanvaller liep in september vorig jaar een zware kruisbandblessure op tijdens een competitiewedstrijd tegen Ajax en is sindsdien niet meer in actie gekomen voor de Eindhovenaren. Hoewel hij niet meedeed aan de oefenwedstrijd, zette hij wel een nieuwe stap in zijn herstel door diezelfde dag mee te trainen met de selectie van Jong PSV. Bos laat weten dat de club absoluut niet overhaast te werk wil gaan met Van Bommel. Volgens de oefenmeester heeft de aanvaller een zeer zware blessure achter de rug en wordt er niet gepusht om zijn ramptrain met een dag of een week te versnellen. De trainer benadrukt dat werkelijk alles moet kloppen bij deze revalidatie. De keuze om hem te laten trainen in plaats van te laten spelen is een bewuste tactiek. Bos legt uit dat de staf tijdens trainingen de controle over de fysieke situaties houdt, terwijl die controle in een wedstrijd ontbreekt. De eerste groepstraining bij de belofte is volgens de trainer in elk geval goed verlopen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file, maar de meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A27 Almere-Gorkum bij Lunetten is de vertraging een kwartier. Komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verdediger Maxime Dekker vertrekt bij AZ. De 22-jarige speler heeft aangegeven dat hij op zoek gaat naar een nieuwe club om zo meer speelminuten te kunnen maken. Dekker stroomde destijds door vanuit de jeugdopleiding naar de eerste selectie van de Alkmaarders. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om een vaste basisplaats te veroveren. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger kijkt desondanks zonder wrok terug op zijn periode in Alkmaar. Hij laat weten dat hij de club niet kwalijk neemt en dat het volgens hem geen zin heeft om andere dingen te verwijten. Dekker richt zich nu volledig op zijn eigen spel en de zaken waar hij zelf invloed op heeft. De afgelopen 2 jaar heeft hij naar eigen zeggen te weinig gespeeld in het eerste elftal, waardoor hij nu klaar is voor een nieuw avontuur. Wat de exacte reden is dat hij die laatste stap naar de basis niet kon zetten, vindt de voetballer zelf lastig te verklaren. Waar de toekomst van de centrale verdediger ligt, is nog onduidelijk. Er is inmiddels concrete interesse getoond vanuit zowel binnen- als buitenland. Dekker geeft zelf de voorkeur aan een langer verblijf in de Nederlandse competitie, maar hij benadrukt dat de uiteindelijke keuze zal vallen op de club met het beste sportieve plan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-coureurs vrezen voor grote problemen met het elektrisch vermogen tijdens de komende Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Door het gebrek aan zware remzones op het Belgische circuit is het voor de motoren lastig om de batterij voldoende op te laden. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso waarschuwt dat rijders grote delen van een ronde zonder extra elektrisch vermogen kunnen komen te zitten. Zonder deployment valt de auto terug op de verbrandingsmotor van 540 pk. Volgens Alonso moeten coureurs strategisch kiezen waar ze de energie inzetten om te voorkomen dat ze in de snelle tweede sector van het circuit volledig zonder vermogen zitten. De zorgen van de Spanjaards die worden gedeeld in de paddock. Max Verstappen en Oliver Berman verwachten eveneens een zware uitdaging op het gebied van energiemanagement, vergelijkbaar met de situatie op het circuit van Silverstone. Na Spa-Francorchamps worden ook de circuits van Monza en Suzuka onder de huidige motorreglementen als problematisch bestempeld. De organisatie achter de Formule 1 heeft inmiddels stappen gezet om het probleem in de toekomst aan te pakken. Om de afhankelijkheid van de batterijenergie te verkleinen, verschuift de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor vanaf de komende jaren van een 50-50 verdeling naar een 60% vermogen uit de traditionele motor en 40% uit het elektrische deel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Bes door een ernstig ongeluk. Het verkeer vanaf Eindhoven kan het beste omrijden via Tilburg, dus over de A58 en de A65. Door dat ongeluk staat het ook vast de andere kant op, van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar ook een kwartier vertraging. Verder nog een korte file op de N62 Terneuzen-Borselen bij de Westerschelde-tunnel. Daar ook 10 minuten extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleyballers hebben definitief naast een ticket voor de Volleyball Nations League gegrepen. De ploeg slaagde er in Den Haag niet in om de European League te winnen na een nederlaag in het tweede finale duel tegen Finland. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorafgaand aan het duel legde bondscoach Joel Banks de nadruk op koelbloedigheid en nauwkeurigheid. Na het eerdere verlies in Finland heerste er binnen die selectie vooral boosheid op zichzelf, omdat de kansen daar niet werden benut. De opdracht in eigen huis was helder, maar zwaar. Er moest ruim gewonnen worden om Finland te passeren op de wereldranglijst en een beslissende golden set af te dwingen. Ja, dat bleek dus onhaalbaar. Na een moeizame openingsset was de directe kans op promotie al snel verkeken. Hoewel Nederland onder leiding van Sil Meijs nog knap terugkwam tot een 1-1 in sets, trokken de aanvallend sterkere Finnen de winst met 3-1 naar zich toe. Bij de volleybalvrouwen is dus weer optimistischer. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski die heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Nations League. Na een eerdere overwinning in 3 sets op Duitsland zorgden de overige resultaten op de ranglijst ervoor dat een positie bij de beste 8 teams nu definitief een feit is. Ja, de vrouwen reizen hiermee met het gewenste resultaat af naar de finale week.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch schaatskampioene Marijke Groenewoud heeft de Nederlandse titel marathonskater veroverd. De Olympisch kampioene reed in Oldebroek solo over de streep en pakte 3 rondes voorsprong op de rest van het veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Groenewoud stond aan de start als de grootste titelkandidaat en maakte die status volledig waar. De rest van het veld was geheel kansloos tegen haar aanvalsdrift. Haar ploeggenote Sophia Schilder legde uiteindelijk beslag op de tweede plaats. Groenewoud reed al eerder enkele skielerwedstrijden, waaronder een driedaagse wedstrijd die haar humeur destijds flink vergalde. Groenewoud liet toen duidelijk weten dat ze houdt van actie en ontsnappingen om een marathon levendig te houden, in plaats van een peloton dat alleen maar afwacht op een eindsprint. Ze stoorde zich destijds aan de passieve tactiek van concurrenten zoals Lianne van Loon, die zonder ploeggenoten reed en daarom bewust gokte op de sprint. In Oldebroek kreeg de Zaanlander rijdster de aanvalskoers waar ze op hoopte. Terwijl Groenewoud solo wegreed, ontstond er achter een tactische strijd om het zilver. Ja, Schilder die profiteerde optimaal van de situatie. Ze wist eveneens te ontsnappen, pakte 2 ronden voorsprong op de rest van de achtervolgers en stelde zo dus de tweede plaats veilig. Ja, en met deze dubbelslag heeft de formatie van Albert Heijn Zaanlander het podium in Overijssel volledig naar de hand gezet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A6 van Lelystad naar Muiden is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is uitgelopen op een grote teleurstelling. De Ierse vechter gaf in zijn partij tegen Max Holloway al na ruim een minuut op vanwege een blessure aan zijn been. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, McGregor begon de wedstrijd in Las Vegas nog agressief met een trap, maar direct daarna ging het mis. Hij had zichtbaar moeite om te blijven staan. Tegenstander Max Holloway merkte die fysieke problemen direct op en hield in terwijl hij de scheidsrechter aankeek. Na iets meer dan een minuut besloot McGregor dat hij niet verder kon en staakte de strijd. De Ier verliet strompelend de arena en stond na afloop niemand te woord. Op sociale media liet hij weten dat de blessure volkomen onverwacht kwam en dat hij fit aan het gevecht was begonnen. Het gevecht was de eerste officiële partij voor McGregor sinds 2021. De afgelopen jaren kwam de voormalig kampioen vaker in het nieuws door incidenten buiten de sport en fysieke ongemakken, waaronder een eerdere schorsing na het missen van dopingcontroles. Ondanks de korte duur van het gevecht zorgde de rentree voor een uitverkocht huis en een recordopbrengst voor de organisatie. Of dit het definitieve einde van zijn sportieve carrière is, is nog niet bekend. De UFC-wereld heeft in ieder geval verslagen gereageerd op deze vroege anticlimax.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is nog dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook nog een lange file op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en Knooppunt Muiderberg, 20 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische tennisspeelster Lena Noskova heeft de prestigieuze vrouwentoernooi van Wimbledon gewonnen. In een Tsjechische finale versloeg zij haar landgenote en goede vriendin Karolina Mugova. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio. Voor Noskova is dit haar allereerste Grand Slam titel. De overwinning zorgde voor veel emoties op de baan en ook op de tribune. Na afloop liet de winnares weten dat alle vreugdetranen en het harde werk het uiteindelijk helemaal waard zijn geweest. Noskova bedankte haar opponenten en benadrukte dat ze samen geschiedenis hebben geschreven. Tegenstander Mugova, die wordt gecoacht door de Nederlander Sven Groeneveld, verloor de finale van haar landgenoten. Mugova gaf na de spannende eindstrijd toe dat het resultaat hard aankwam, maar sprak desondanks erg lovende woorden over de winnares. Ze noemde Noskova een geweldig persoon die de titel volledig heeft verdiend. De finale bracht ook mooie herinneringen boven aan 40 jaar geleden, toen er voor het laatst twee Tsjechische speelsters in de eindstrijd stonden. Negenvoudig winnares Martina Navratilova, die destijds in die finale speelde, keek toe vanaf de tribune en hield het eveneens niet droog. Noskova eerde tijdens de wedstrijd ook haar overleden moeder met een kushandje naar boven en bedankte haar aanwezige familie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt mee met het aantal files op de Nederlandse wegen. Wel problemen in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven-Den Bosch, want de weg is dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder wat file aan de Duitse grens door grenscontrole op de A76... is dat het geval van Geleen naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud 10 minuten. En het is druk vanuit Zeeland naar Rotterdam op de N57... tussen Port Zeelanden en Goederede ook 10 minuten verdraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6... met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz breekt direct met zijn succesvolle coach Bob Corby. Na een samenwerking van 8 jaar kiest de tweevoudige Olympisch kampioen voor een nieuwe richting. En dat heeft geleid tot onbegrip bij de coach. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de 76-jarige Corby komt het besluit van Stolz totaal onverwacht. De Amerikaan deed tot voor kort nog gewoon mee aan het zomerprogramma, maar gaf enkele weken geleden aan te willen overstappen naar een andere trainer. Ja, en Corby laat weten dat hij nog altijd verbijsterd en geschokt is door het nieuws. Hij probeert de beslissing te begrijpen, maar de breuk komt voor hem als een complete verrassing. Stolz legt uit dat hij vooral naar de lange termijn kijkt. Hoewel hij Corby omschrijft als een uitstekende coach die hem enorm heeft geholpen, wil de schaatser zich nu al richten op zijn plannen tot het jaar 2034. Stolz geeft aan dat hij niet weet hoe lang zijn voormalige coach nog door wil gaan met zijn werk. Daarom start hij liever nu al met een nieuwe opzet. De samenwerking begon toen Stolz 18 jaar oud was en heeft het duo sindsdien grote successen gebracht. Onder leiding van Corby pakte de schaatser wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter, de wereldtitel allround en het zilver op het WK Sprint. Het absolute hoogtepunt volgde eerder dit jaar tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar won Stolz goud op de 500 en 1000 meter en pakte hij zilver op de 1500 meter. Ja, en wie zijn nieuwe coach wordt, dat is nog niet bekend.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door een ongeluk. De politie doet onderzoek, gaat even duren. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder vielen op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog iets meer dan 5 minuten op onthoud. Op de N57 vanuit Zeeland is het ook druk tussen Port Zeelanden en Goederede

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos kiest voor een voorzichtige aanpak bij de terugkeer van Ruben van Bommel in de hoofdmacht. Hij ontbrak in de wedstrijdselectie voor het oefenduel tegen het Poolse Rakuf, omdat de technische staf geen enkel risico wil nemen na zijn langdurige blessureleed. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel staat inmiddels 10 maanden aan de kant en wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten. De vleugelaanvaller liep in september vorig jaar een zware kruisbandblessure op tijdens een competitiewedstrijd tegen Ajax en is sindsdien niet meer in actie gekomen voor de Eindhovenaren. Hoewel hij niet meedeed aan de oefenwedstrijd, zette hij wel een nieuwe stap in zijn herstel door diezelfde dag mee te trainen met de selectie van Jong PSV. Bos laat weten dat de club absoluut niet overhaast te werk wil gaan met Van Bommel. Volgens de oefenmeester heeft de aanvaller een zeer zware blessure achter de rug en wordt er niet gepusht om zijn rantrain met een dag of een week te versnellen. De trainer benadrukt dat werkelijk alles moet kloppen bij deze revalidatie. De keuze om hem te laten trainen in plaats van te laten spelen is een bewuste tactiek. Bos legt uit dat de staf tijdens trainingen de controle over de fysieke situaties houdt, terwijl die controle in een wedstrijd ontbreekt. De eerste groepstraining bij de belofte is volgens de trainer in elk geval goed verlopen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verdediger Maxime Dekker vertrekt bij AZ. De 22-jarige speler heeft aangegeven dat hij op zoek gaat naar een nieuwe club om zo meer speelminuten te kunnen maken. Dekker stroomde destijds door vanuit de jeugdopleiding naar de eerste selectie van de Alkmaarders. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om een vaste basisplaats te veroveren. Nou, het verzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger kijkt desondanks zonder wrok terug op zijn periode in Alkmaar. Hij laat weten dat hij de club niet kwalijk neemt en dat het volgens hem geen zin heeft om andere dingen te verwijten. Dekker richt zich nu volledig op zijn eigen spel en de zaken waar hij zelf invloed op heeft. De afgelopen 2 jaar heeft hij naar eigen zeggen te weinig gespeeld in het eerste elftal, waardoor hij nu klaar is voor een nieuw avontuur. Wat de exacte reden is dat hij die laatste stap naar de basis niet kon zetten, vindt de voetballer zelf lastig te verklaren. Waar de toekomst van de centrale verdediger ligt, is nog onduidelijk. Er is inmiddels concrete interesse getoond vanuit zowel binnen- als buitenland. Dekker geeft zelf de voorkeur aan een langer verblijf in de Nederlandse competitie, maar hij benadrukt dat de uiteindelijke keuze zal vallen op de club met het beste sportieve plan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco X on

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-coureurs vrezen voor grote problemen met het elektrisch vermogen tijdens de komende Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Door het gebrek aan zware remzones op het Belgische circuit is het voor de motoren lastig om de batterij voldoende op te laden. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso waarschuwt dat rijders grote delen van een ronde zonder extra elektrisch vermogen kunnen komen te zitten. Zonder deployment valt de auto terug op de verbrandingsmotor van 540 pk. Volgens Alonso moeten coureurs strategisch kiezen waar ze de energie inzetten om te voorkomen dat ze in de snelle tweede sector van het circuit volledig zonder vermogen zitten. De zorgen van de Spanjaards die worden gedeeld in de paddock. Max Verstappen en Oliver Berman verwachten eveneens een zware uitdaging op het gebied van energiemanagement, vergelijkbaar met de situatie op het circuit van Silverstone. Na Spa-Francorchamps worden ook de circuits van Monza en Suzuka onder de huidige motorreglementen als problematisch bestempeld. De organisatie achter de Formule 1 heeft inmiddels stappen gezet om het probleem in de toekomst aan te pakken. Om de afhankelijkheid van de batterijenergie te verkleinen, verschuift de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor vanaf de komende jaren van een 50-50 verdeling naar een 60% vermogen uit de traditionele motor en 40% uit het elektrische deel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse volleyballers hebben definitief naast een ticket voor de Volleyball Nations League gegrepen. De ploeg slaagde er in Den Haag niet in om de European League te winnen na een nederlaag in het tweede finale duel tegen Finland. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorafgaand aan het duel legde bondscoach Joel Banks de nadruk op koelbloedigheid en nauwkeurigheid. Na het eerdere verlies in Finland heerste er binnen de selectie vooral boosheid op zichzelf, omdat de kansen daar niet werden benut. De opdracht in eigen huis was helder, maar zwaar. Er moest ruim gewonnen worden om Finland te passeren op de wereldranglijst en een beslissende golden set af te dwingen. Ja, dat bleek dus onhaalbaar. Na een moeizame openingsset was de directe kans op promotie al snel verkeken. Hoewel Nederland onder leiding van Sil Meijs nog knap terugkwam tot een 1-1 in sets, trokken de aanvallend sterkere Finnen de winst met 3-1 naar zich toe. Bij de volleybalvrouwen is dus weer optimistischer. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski die heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Nations League. Na een eerdere overwinning in 3 sets op Duitsland zorgden de overige resultaten op de ranglijst ervoor dat een positie bij de beste 8 teams nu definitief een feit is. Ja, de vrouwen reizen hiermee met het gewenste resultaat af naar de finale week.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27...

0: Kansloos tegen haar aanvalsdrift. Haar ploeggenote Sophia Schilder legde uiteindelijk beslag op de tweede plaats. Groenewoud reed al eerder enkele skielerwedstrijden, waaronder een driedaagse wedstrijd die haar humeur destijds flink vergalde. Groenewoud liet toen duidelijk weten dat ze houdt van actie en ontsnappingen om een marathon levendig te houden, in plaats van een peloton dat alleen maar afwacht op een eindsprint. Ze stoorde zich destijds aan de passieve tactiek van concurrenten zoals Lianne van Loon, die zonder ploeggenoten reed en daarom bewust gokte op de sprint. In Oldebroek kreeg de Zaanlander rijdster de aanvalskoers waar ze op hoopte. Terwijl Groenewoud solo wegreed, ontstond er achter een tactische strijd om het zilver. Ja, Schilder die profiteerde optimaal van de situatie. Ze wist eveneens te ontsnappen, pakte 2 ronden voorsprong op de rest van de achtervolgers en stelde zo dus de tweede plaats veilig. Ja, en met deze dubbelslag heeft de formatie van Albert Heijn Zaanlander het podium in Overijssel volledig naar de hand gezet.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.

This is the beginning. This is the awakening.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27...

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knoop

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de